wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mainstreamende coupletten wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met een boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

0: you know what I like.
1: Chantilly. Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk, dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk, dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: En geef een waanzinnig applaus voor het orkest van vandaag, Guido's Orchestra. Veel van de liedjes die we vanavond zingen, ontstaan soms onderweg. Worden door het leven zelf geschreven. We wilden vandaag iets geks doen. We hebben allemaal een gitaar omgehangen, omdat het volgende liedje echt in de bar van een hotel is ontstaan. En die zingen we met z'n allen. Je mag meedoen als je dat wil. Als je het herkent in ieder geval. Ik kom echt even naar jullie toe. En dan zingen we Als jij me naar me lacht.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio. Jouw internetradio.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt

kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk, dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden.

0: Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers. Die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Als ik denk aan al die jaren, jaren dat we samen waren, altijd samen, jij en ik. Als ik denk aan ons verleden, hoe we alles samen deden, word ik stil.

Als ik denk aan ons verleden, hoe we alles samen deden, alles samen, jij en ik. Als ik denk aan al die dingen, maken die herinneringen mij heel stil één ogenblik. En ik denk hoe ik steeds als jij in zee ging in een strandstoel zat te hopen, ijdele hoop, want jij kwam altijd weer de golven uitgekropen. En dan denk

bij jou is brokken maken. Maar jij bent niet stuk te krijgen, helder staat me dat voor ogen. Jij wordt later opgegraven door verbaasde archeologen. Onbeschadigd, onveranderd.

Maar dan zijn er van die nachten, dat die bittere gedachten, al die weerzin, dat verwijt, mij zo vreselijk berouwen. En dan ben ik niet te houden, want dan breekt mijn hart van spijt, bittere spijt. Spijt dat ik met jou getrouwd ben, dat ik dacht het zal wel lukken. Nou ik weet het, je kan beter de vierdaagse doen op krukken. Spijt dat ik niet heb geluisterd.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De gemeente Schaag heeft een deel van het bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden, ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een tweedaags bezoek en dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontrole.

euro's dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit dit fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Toch is er iets dat overleeft. En soms dan kan je even weg, omdat wie wil wel vleugels heeft. Al is het dan...

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Goedemorgen, dit is weer Roze Radio. Elke woensdag tussen 10 en 12 natuurlijk de platenkast. En de vraag is al gesteld, welke vinylsingles komen er uit de platenkast? Ja, het is net gebeurd. Ja, het is net gebeurd. Ze zijn net uit de platenkast gekomen. Kast 1 en 2 vandaag. En dan maken we snel de lijst en dan heel snel doorgeven aan onze webmaster André. En die zet het dan op de website, dus daar kunt u het allemaal zien. We hadden al natuurlijk al gedeeld dat de eerste plaat, die was al bekend. En de rest, die volgt vanzelf. Wilt u kijken? Kijk op onze website. En luister gezellig mee tot 12 uur.

0: Platenkast. Elke woensdag bij Rozo Radio.
1: En dat programma luistert u naar, inderdaad. En dat allemaal tot 12 uur. We zijn net van start. De eerste plaatjes zijn alweer gebeurd. 3 hebben we er alweer gehad. En de vierde, dat is een Nederlandstalige. Mag u weer lekker meezingen als u dat wil. Astrid Neeg. En alleen is maar alleen.

Zo, we krijgen zelfs reacties van dat we lekkere plaatjes draaien. Nou, wat wil je nog meer? En die zitten aan de koffie, net als wij natuurlijk, in de rozenmok. En zo hoort dat ook, want daar hebben we hem ook voor gekregen. Hè? De Arie neemt een bakje thee, die vindt dat lekkerder. Nou, dat mag. En af en toe doet hij ook wel een bakje koffie, hoor. De He's a Liar van de Bee Gees, dat hoop slaat niet erbij. Daarvoor is Suzanne Wenk-Wijngaard, die natuurlijk feest heeft. En Benny Nijman, ik zal je heb. Nomiables van Julian Pardo. En het is 10:33 hier in Studio Doelen. We zitten hier live, lekker naar buiten te kijken. En we gaan snel verder met Albert West en zijn Memory of Life.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön.

Ja, dat waren de mannen van de Cats natuurlijk. Heel herkenbaar. La Diligence. Gaat gewoon over postkoets eigenlijk. Lenny Koer die zei nou tot gauw, want die is gaan emigreren. Die is naar Israël. Ja, het is haar keus natuurlijk. En Udo Jurgens hadden we ook nog op visite. Merci, chérie. En de eerste was natuurlijk van dit blokje. De Dynamic Rockets met Henk van Broekhoven. Oftewel, hoe heet hij ook alweer? Ja, kan even. John Spencer. Ja. Heimwee naar Blue Bayou. 10:52 hier in Studio Doelen. En de bloemist is binnen. Of juist niet. Barbara. And Neil, you don't bring me flowers.

0: Pussycat met de bekende uithaal van Weet U Wel Lee natuurlijk. En ik zeg het wel vaker, op elke woensdagmorgen sta ik hier voor de kast van de Rojo in het platengebeuren. En dan kijken we wat zullen we deze week eens doen. En vandaag hadden we kast 1 en kast 2, zoals wij dat noemen. Er staan 4 kasten van boven tot onder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rijen platen. Dus 4 keer 9, 36 rijen met platen. Het zijn er heel veel. En het is ook altijd heel leuk. En we plannen niks. We halen het er gewoon uit. En dan zetten we die op de lijst. Doen wel een beetje volgorde. Een beetje leuke volgorde die het allemaal Nederlandstalig achter elkaar krijgen en zo. Of buitenlandstalige. Maar zo gebeurt het dus. Hè. Daarvoor hadden we Mexico, hadden we ook nog Trini Lopez. Als ze lacht, dan lacht ze echt Ferdinand C. En de bloemen die zijn inmiddels binnen van Barbara en Neil. En dan de volgende. Dat is een tragisch verhaal eigenlijk. Luistert u zelf maar.
1: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
2: En dit doet zich deze dag.

0: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
1: Dat waren de dames van Beep. En er is een zingende box uit met alle 40 hits van 40 jaar Beep. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, ren naar de platenwinkel, zou ik zeggen. Daarvoor Team for the Dream, Cliff Richard, Dream Lovers. We zitten een beetje in de dreams, ja. Yeah. Bobby Darin, Let It Be Me, The Every Brothers. En natuurlijk het verhaal van Dr. Bernard. Ja, we hebben nog meer verhalen, want we hebben ook nog een chauffeur. Die legt een baksteen op zijn gasplank. Hier is Bakker de Baksteen van Cornelis Vreeswijk.

0: Rozo Radio.
1: Goedemorgen, dit was Boney M. Het was geen hit, maar ja, ook dat gebeurt hier in de platenkast natuurlijk. En wat dacht je van de vorige? Duo Bex en Menten, ja, op accordeon, This Is My Song. Zit gewoon hier in de platenkast. En dan komt dan ook gewoon tevoorschijn daarvoor de Supremes. En natuurlijk Cornelis Vreeswijk. Wat ook in onze kast zit, zijn de Bee Gees. Could It Be?

als laatste hoorde je natuurlijk de Cats met The End of the Show. En we hadden natuurlijk ook nog George Jackson van Bob Dylan, Rick Gildo en Mieke en de PJ's. Dat was het blokje wat we als laatste gedraaid hebben. Ja, de plaatjes zijn ondertussen opgeborgen. We hadden er nog 5 over. Nou, die zijn wellicht een volgende keer aan de beurt. Ik heb ze allemaal netjes weer teruggezet in de kast, zoals dat hoort natuurlijk. Dat doen ze bijna allemaal hier zo. Dus wat dat betreft... Harry zit te kijken van... Oké, dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. En ik zou zeggen, wellicht tot een volgende keer. En tot kijkbaar weer. Tot horens.

WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik daar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt de ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: première femme la connaissait.
1: Roso Radio.
0: Internet Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

give it up for Sarah Jane and Luna May. Yeah. Aww.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanja.

Financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

volwassen man, niet langer 20 jaar, die het leven heeft geproefd, zoals je liefde proeft. Een leven vol van vriendschap, vreugde en gevaar. Ik heb een hoop bedacht, waar nimmer iets van kwam. Ik heb een hoop gezegd, wat ik eigenlijk...

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste

0: Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had altijd wat.
0: En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet.

Gaat altijd.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

en dood werden terugverwezen. Ze stonden niet aan jouw kant. Je hebt nu je gedichten verbrand. Nu zweef je

Ik heb geen spijt of hoe dan ook, maar wel een streven, ver weg van hier te gaan, een beter leven, met alles wat ik nu nog heb.

Er is een twijfel in je hart en je gedachten. Je weet niet wat er komen gaat en toch wil je niet wachten. Er smelt een laatste restje trots. Je afscheidstaal valt in het stof. Maar kijk.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Boekholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Goedenavond.
6: Welcome everybody.
7: Yeah.

0: Goedenavond, luisteraars. En welkom bij ons programma Those Were The Days. Met Chico.
1: En Kees. Goedenavond.
0: U bent dus afgestemd op Rozo Radio. Heel verstandig.
1: Ja, zeker.
0: Allereerst eventjes hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, Chris.
1: Ja, hiepiepiep. Hoera! Hoera! Hoera!
0: Eind van het eerste uurtje draaien we wel een leuk nummer voor.

0: jou, trouwe luisteraar. Dus dat
1: we draaien de hele avond mooi nummer voor.
0: Moeten we zeggen. Ja, er zijn ook binnenkort weer heel wat mensen die richting Oostenrijk of Duitsland of Frankrijk gaan reizen.
1: Ja, Spanje.
0: Ja, en vandaag heb ik mijn programma een beetje aangepast. Ik heb een Engelstalig programma gemaakt.
1: Oh, mooi.
0: En het is... Het zijn nummers uit de begin jaren 70, 1970, 71, 72, 73, ja, en ook nog 74, denk ik. Een beetje een nederpop, zeg maar.
1: Ja.
0: Het komt allemaal uit Nederland. We beginnen zo dadelijk met The Golden Earring en Back Home. En dat vind ik eigenlijk een leuker nummer als Radar Love. Jij niet, nou, denk ik. Hè?
1: Ik vind ze allebei wel goed.
0: Jij, nou, ja. Ik vind Back Home vind ik leuker.
1: Back Home is natuurlijk een stukje ouder. Ik, hè?
0: En vooral in 1970. Ja, oké. Okay, maar het, is, het heeft een leuk einde.
1: Ja.
0: Daarna Earth and Fire. Met Johnny Cartman. Seasons. Geschreven door George Koyman. Ook van de Goldering.
1: Ja.
0: Brainbox. Met onze eigen Castlux Cruel Train. Alexander Curley.
1: Ook geschreven door...
0: Nee, niet geschreven door. Alexander Curley. Daar stoppen we dat eerste blokje mee. En dat is I'll Never Drink Again. Alexander Curley overleed in 2012. Op Ibiza in Spanje. Ja. Op 65-jarige leeftijd.
1: Dat is jong, hè?
0: En dat was jong. Ja. We beginnen met Golden Earring. Back home. Do you remember? Remember, remember, remember, remember,
2: remember, remember this.

0: Alexander Curly met I'll Never Drink Again. Daarna is hij overgestapt op het Nederlandstalige lied. Kennen we natuurlijk allemaal. Guus, kom naar Guus.
1: Ja,
0: de Hollanders.
1: Springen.
0: En de paling is weer best vandaag. En meer van dat soort nummers. We gaan zo dadelijk luisteren. Jack Jersey, ken jij die nog?
1: Jack, ja,
0: de,
1: zeker.
0: Jack,
1: ja.
0: De Nijs, wat heet hij eigenlijk?
1: Ja.
0: Geen familie van Rob?
1: Nee.
0: En hij overleed in 1997 al in Roosendaal. Hij was 55 jaar jong. Dat is helemaal niet oud dus.
1: Nee, zeker.
0: Dan gaan we
1: niet.
0: Straks draaien in The Still of the Night. Bonnie St. Clair, I Won't Stand Between Them. Maar we beginnen zo dadelijk met Bolan en Boland. Met The Summer of 69. En Greenfield en Cook. Met Don't Turn Me Loose. Hier zijn Boland en Boland. The Summer of 69.

0: Ja, dat was Bonnie Sinclair met I Won't Stand Between Them. Ook zij is later overgestapt op het Nederlandstalige lied. Ze was Dr. Bernard natuurlijk. Ja. En Bonnie, kom je mee buiten spelen? Nee, ik vond eigenlijk, ja, Bonnie Sinclair met I Won't Stand Between Them vond ik eigenlijk wel haar betere periode. Best persoonlijk, hè?
1: Ja, ik vond ze niet slecht in het Engels, hoor.
0: In het Engels, nee.
1: Niet slecht, nee.
0: Heel goed, heel goed. De volgende, dat worden de Cats uit Volendam. De Paling Sound met de Magical Mystery Morning. En Bolland nog een keertje. Omdat het zo'n leuk duo is.
1: Mexico, Mexico.
0: Is dat niet van de zangeres zonder? Oh. Bolland en Bolland hebben er ook een versie van gemaakt. De Sandy Coast. Dan moet ik even kijken. Hier de Sandy Coast, Hans Vermeulen. Ja. Die zanger van de Sandy Coast, die is op 70-jarige leeftijd overleden in 2017 in...
1: Thailand.
0: Thailand, okay. Thailand, ja. Die zat in Thailand. Sandy Coast, True Love, That's the Wonder. Geproduceerd door Jaap van Egremond. En dan gaan we nog eentje draaien van Focus, The House of the King. We beginnen met The Cats. Magical Mystery Morning. Yes.
1: Kan je wel horen dat de Cats zijn?
0: Courtney.
1: Paling Sound.
0: Paling Sound.

0: Hey, dat waren Focus met The House of the Kings. Niet de Kings. Uit Engeland natuurlijk. The Kings. The King. We gaan er nog een paar draaien voor u. Dat worden onder andere Super Sister. Mercy was naked.
1: Wow.
0: Ja, wat chic idee. En daarna de Cats nog een keertje met One Way Wind. Misschien hun grootste hit. Nou, ongeveer wel, denk ik.
1: Denk het wel, ja.
0: Kees Veerman van de Cats trouwens, die overleed ook al 70-jarige leeftijd in 2014 in Indonesië, in Jakarta. Dan moeten die gasten toch allemaal in het buitenland, joh?
1: Geen idee.
0: En dan krijgen we natuurlijk de Sandy Coast.
1: Mooi weer misschien.
0: Ja, misschien wel. Ja. Maar een Volendammer gaat toch zomaar niet weg uit Volendam?
1: Nou.
0: Paling.
1: Ja, ja.
0: Sandy Coast nog een keertje met Summertime. Of Summer Train, sorry. Shocking Blue, Mighty Joe, ja, en Mariska Verens, ook overleden natuurlijk, 2006. Ja. Zij was 59, ook nog niet zo oud.
1: Niet oud, nee.
0: We beginnen met Super Sister, She Was Naked.
1: Ik hoop
0: het. Toch wel.
1: Ik denk het wel.

0: En dat waren de Shocking Blue. Even terugkomen op een van onze grote luisteraars.
1: Ja.
0: Chris Miwa. Nog van harte gefeliciteerd. We gaan speciaal voor jou natuurlijk. Ja, iets speciaals draaien.
1: Hoe oud is die geworden, Kees?
0: 47.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, jij dacht 48.
1: Nee,
0: hè?
1: 47.
0: 47. Oké. Okay. Ja, morgen vertrekt hij naar Engeland voor een paar dagen. Maar we gaan eerst een paar nummertjes, één nummertje draaien voor hem speciaal. Voor zijn birthday.

0: Dat was dan het eerste uurtje.
1: Die verjaardag zou ik niet meer vergeten, Kees.
0: Nee.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dit was het eerste uurtje van Those for the Days.
1: Ja.
0: We gaan zo dadelijk verder. Met het koffertje.
1: Van mij, van Sigo.
0: Van Sigo. Ja.
2: 24 uur per dag.
0: Maar ook dat nog, ook dat nog, ook dat nog.
2: Lozo Radio.
0: Waar dacht jij mee te gaan beginnen dadelijk eigenlijk?
1: Bert Comfort en Dreaming the Blues.
0: Bert Comfort?
1: Ja. Ja, ik zeg het op zijn Nederlands, Bert.
0: Bert.
1: Ja.
0: Bert Comfort.
2: Ja.
0: Kan ook, hè?
2: Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio. Radio. Rozo Radio.
3: Goedenavond.
0: En dat zijn wij.
1: Goedenavond, ja. Luisteraars. Het tweede uur is gestart. En we beginnen met Dreaming the Blues.

0: Ja, dat nummer hiervoor is van James Brown. Papa Got a Brand New Bag. Dit is een nummer van Wayne Fontana. Pamela, Pamela. Het klopt allemaal niet meer van mijn lijfkees, maar helaas, de harde schijf hier in Rozo Radio is niet compleet meer. Dus we kunnen een heleboel nummers niet meer terugvinden. Dus en dat vind ik wel heel jammer.
1: Ach, god toch. Dus we kunnen gaan schrappen?
0: We kunnen gaan schrappen, ja.
1: Oké. Wie was dit?
0: Dit was Wayne Fontana, Pamela, Pamela. En het had eigenlijk moeten zijn

0: was Freddy.
1: And the Dreamers. Yeah.
0: And the Dreamers.
1: Only You. Daarvoor hadden we Alan Price, Just Once in My Life. Het volgende nummer is van Gary and the Pacemakers. Very Cross the Mercy.

0: The Yardbirds, For Your Love. Daar zaten natuurlijk een heleboel bekenden.
1: Eric Clapton.
0: Ja, Jeff Beck, Jimmy Page.
1: Bijvoorbeeld.
0: Noem ze maar op.
1: Ja.
0: Ja. Allemaal gezongen en gespeeld in The Yardbirds. Het volgende nummer is van Hermit en Hermits. I'm Henry VIII. I am.

0: Ja, dat waren de Beach Boys met Californian Girls. John Barry en Shirley Bassey. Goldfinger. En dat is volgens mij een nummer van James Bond.
1: Klopt. Film. Helemaal.
0: Ja. We gaan hem draaien.

0: Ja, en dat was Glenn Yarbrough, Baby, The Rain Must Fall. Daarvoor hadden we Billy Royale, Down in the Boondocks. Het zit er bijna weer op. We gaan naar Bob Dylan.
1: Het zit er bijna op. Het zit erop. Ja, de 2 uur zijn weer omgevlogen.
0: Ja.
1: Wat leuk. Ik hoop dat u genoten heeft.
0: Dat hoop ik ook, ja.
1: En dat u volgende week weer luistert.
0: Dat zou toch zeker wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan er dus uit met Bob Dylan en zijn wigwam. Wilt u het nog een keer beluisteren? Dan kunt u dat doen vrijdagavond bij de OSDS.
0: Van 10 tot 12.
1: Van 10 tot 12.
0: Ja.
1: En anders is er altijd nog een uitzending gemist bij de ORTS. En daar kun je ook op afstemmen. Dan kun je alle uitzendingen nog eens beluisteren. Want daar staan er altijd meer op als alleen deze. Hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Wij zeggen in ieder geval nog een fijne avond of wel trusten.
0: Ja, en voor morgen gezond weer op.
1: En graag tot volgende week woensdag.
0: Ik zou zeggen, houdoe.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei.

0: NRC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Ik rek me uit en zie de zon door de gordijnen. Ik voel me goed, je ligt naast mij, de nacht was kort. Een glas champagne bij.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Ik drukte bijna toen je handje fijn, liefste. En jij zei blozend, schat, je doet me pijn, je doet me pijn.

avond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens...

Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Jongens, zullen we er nog eentje doen dan? Nog eentje. Oh. Zullen we het doen, jongens? Oké. Wat een mooie avond.

wachten en maar vragen. Zoveel nachten, zoveel dagen. Wanneer ben ik jarig, mama? Wanneer ben ik jarig, pap? Zoveel dagen, zoveel nachten, zoveel spannende gedachten. Kaarten, brieven en visite, slingerstaart en appelsap. Mama, papa, zeg me toch.

wachten en maar vragen. Welke jurk zal ik dan dragen? Mag ik in het grote bed dan? En wat krijg ik voor cadeau? Pap, gaan we weer schatten zoeken? Mama, maak je pannenkoeken? En zal oma u terechtkomen? En komt oma Almelo? Papa, mama, zeg me toch, hoeveel nachtjes slaap?

wat een prachtig feestprogramma. Wel te rusten, ik ben moe hoor. Volgend jaar doe ik het weer. Gaan we dan met mijn vriendinnen naar? Dat moet ik nog verzinnen. Volgend jaar wil ik het liefste. Wanneer is dat volgend keer? Mama,

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender